Als je ooit de radio aan hebt en je luistert naar een zendpiraat, dan begrijp je wat ik voel als hij weer draait zo'n mooie plaat. In het noorden, zuiden, ja zelfs in het westen zijn ze aan de band. Piraten verspreid door heel Nederland. Ook in Muzeknaal zit een zender, een hele gezellige zender. 1307 en de Verkenner, steeds voor iedereen een bron van blijdschap. Maar na zo'n dag van zenden, wordt het toch tijd om te sluiten. Het laatste plaatje te draaien en daarna de zender uit te doen.

1307 en de Verkenner. Een hecht piratendio met hart voor de muziek. Iedereen zou eigenlijk naar hen moeten kunnen luisteren. Vrouw of man. Ze bereiken dan ook veel radio's in vele dorpjes en bij mensen onderweg. En weet u wat zij doen? Is het leuk dat u het zegt. Het was vandaag dan ook weer heel gezellig en we hadden veel plezier. De een bij een kop koffie en de ander bij een glas bier. We hebben vele mooie dingen gehoord, maar nu gaan ze toch echt sluiten. Bedankt voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.

hoge noorden. Omdat ik daar mijn favoriete plaat kan horen. Annemarie en Edward en de DJ's. Met Radio Friesland in de lucht kan het niet misgaan. Heb je een groet of verzoek, laat maar weten. Ga naar de site en laat de DJ's lekker zweten.

De muziek, evergreens en mooie oldies, draaien wij graag voor u en uw families. En vergeet niet in ons gastenboek te schrijven, check onze site.